Moeten. Blijf het als ik nacht. Hey, hey, ik ben zo'n koffer bij het kijk. Oh, laat je niet te laat. Ik zo'n vuur en mooi vaak trouwen. Ja, kent ik aan. Wie is naar het hele morgen. Maar voorzicht voor de nachtbom. Zo'n schmeck.